As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

waarheid kon oorleef. Kon oorleef. Ek hoor jou stem in elke lijn. So sterre waar dier wolke sky. Ons draai die selfde soekers af. Nou sin en pijn. Nou op sy naam. Nou op sy naam. Rasie stilte pijn.

en verdwaas. Op en af gekruip, op zoek naar die baas. Die wende en die pannen het verkeerd omgewaai. Die zwalk is het verdwaal en het omgedraai. Want je het huis gegaan om niet weer terug te komen. Wat maak ik nou, o lieve zoon?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd tandrummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

holding on to love. Net voor het Aaron Goodwin met Lonely Drum en Reba McEntire met Ring Ring. Absoluut fantastisch. Splinternieuwe enkelsnit van haar. Wonderlijke dame, kan ik het sê. Enige wat hier vir my sê, hallo, speel asseblief Heart of My Heart van die Bellamy Brothers en dit gaan vir die Erasmus familie daarop uit en haag. Byke, radiostasie, WPN, Stommers, groete, sê Adolf daar vir my. Adolf, altyd lekker om van jou te hoor. Leonie sê, dankie Chantal vir al die nieuwe snitte. Dit word

is Josh Turner met Why Don't We Just Dance. Tracy Bird, I'm from the country in Blake Shelton met Tequila Sheila. Ons kyk na die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf vandag, net twee vandag. Geboor op hierdie dag 1948 was Danny Flowers en hy is in North Carolina geboor en hy skryf treffers vir Don Williams, Back in My Younger Days, Senorita as ook Tulsa Time en die laasgenoemde is ook deur Eric Clapton opgeneem. Laaste verjaarsdag vandag, 1972, gebore op hierdie dag, is Emily Robinson, sangeres en liedjeskrywer vir die Dixie Chicks. Nou uit hulle het 25 enkelsnitte, het 6 van hierdie nommer 1 bereik op die trefferslyste met There's My Trouble, Wide Open Spaces, Your Mind, Cowboy Take Me Away, Without You, as ook die bekende een met Let Her Rip. So hier is Don Williams met Tulsa Time en Dixie Chicks met Let Her Rip.

The Mavericks med Here Comes the Rain. Billy Joe Spears med Blanket on the Ground. En Maoli met If I Said You Had a Beautiful Body. Tijd voor een splinter nieuwe treffer. Ja, van niemand anders nie als Ella Langley. Loving Life Again. Is een treffer country liekie dier hierdie Amerikaanse sangeres, wat als een enkelsnit op country radio vrygestaan is. Die liekie dien als die vierde treffer van haar tweede studioalbum Dandelion. Geskryf staan met Devin Dawson en Ernest en medevervaardig deur superster Miranda Lambert, het hierdie liedjie massiewe kommersiële sukses behaal en 'n hoogtepunt van nummer 5 op die Billboard Hot Country Songs trefferlys en nummer 21 op die Billboard Hot 100 bereik. Hier is Ella Langley vir die eerste keer op Luister FM met Loving Life Again.

0: The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Alan Jackson net voor het met Tropical Depression en Chris Els met The Older I Get. Tijd om te kijken wat op hierdie dag in een country muziekgeschiedenis gebeur het. Nou, allemaal weet die lekker jurelikkie van mij, die kenwijsie van die country hardklop. In 1935 het Patsy Montana Neem Sy To I Want To Be A Cowboy Sweetheart op. So ja, hy is vandag op hierdie dag, is hy vir die eerste keer opgeneem. Dan in 1940, Okie Ryk Bob Wills en de Texas Playboys se New San Antonio Arose uit. Dan in 1961 het Patsy Cline Crazy opgeneem. Die ballade gecomponeerd door Willie Nelson het een van haar kenmerkende liedjes geword en Cline een nummer 2 country treffer in 1962 bezorg. Nou, Nelson het die liedje oorspronkelijk vir die country sanger Billy Walker geskryf, maar Walker het dit van die hand gewys. Kan jy nou oor vertel? Die liedjie se uiteindelik sukses het Nelson as kunstenaar sowel as 'n liedjie-skrywer het dit hom baie gehelp om sy loopbaan te bevorder. Nou, hy doen hom net so goed, maar ek voel niemand doen hom beter as Patsy Cline nie. Dan die laaste een in 1994, Arista stel Brooks en Dunn se She's Not the Cheating Kind vry. Ek bring vir jou 3 treffers.
1: Luister FM.

0: Jezus goed. Je na zo'n glad holiday, elke maand trek je die pee. Als zij in die skari zit, hou ze graag zelfs aan het slet.
1: Hulle speel
0: en
1: sing mooi, hè? Hulle speel en sing mooi. Hulle speel en sing mooi.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

van ons het te swak op mond, waar ons wegkruip, die aardse goed, met ons kaste vol geraamd.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei